0: my way today.
1: Wat zei je?
2: Ik weet het niet anders dan.
0: Was het wel?
2: Ja,
0: was het wel.